passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Hollywood. Buddy Holly was killed in a plane crash.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerste US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Welkom hier op de zondagmorgen bij Radio PNM. We hebben weer een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Samenstelling en presentatie, Sjaak Spreeuwenberg. Dus je zit weer goed tot 10 uur in het Muziekmuseum. En we gaan van start met een nummer van... De Beatles. Een goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Veel luisterplezier op afstand en de uitzending gemist. Hartelijk welkom.

0: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur het Muziekmuseum met Sjaak Spreeuwenberg.
1: 1964.

0: We hadden Joop Doderen en de Damrakkertjes. En dat nummer kwam in 1964 met Zwiepertje. En daarvoor de classics uit Tramprooi 1974. En met Yellow Sun of Ecuador. En daar weer voor een nummer van de Beatles, 1964. Met I Saw Her Standing There. Onderweg Kate Perry, Ademo, maar wist je dat?
1: U luistert naar het Muziekmuseum. Daar hoor je bij Sjaak Spreeuwenberg met al zijn passie de muziek uit de jaren 60 tot de 70 plus. En dat alles in dit uur. De klassiekers, gezongen, krakers, de instrumentale en de smartlappen. En dit allemaal met zijn volle enthousiasme. Daarvoor houdt hij het niet voor zichzelf, maar deelt dat met jou.
2: Música nostálgica te lleva de vuelta al pasado.

0: Vandaag is het dan eindelijk zover. Het is weer
1: de goede muziek.
2: Muziekmuseum. Een programma met de muziek uit de 50er, 60er en 70er jaren. Presentatie en samenstelling Sjaak Spreeuwenberg.

0: Waaronder Kate Perry uit Amerika 2013 met Roar. En daarvoor Ademo met La Fida Una Lacrima al Vinto. En dat was een nummer 1968 in Italië. Verderop, familie Blanco, maar eerst de Belgische Boys.
1: Hallo mensen allemaal. Het ideale moment om eens rustig de dag door te nemen.
2: Bij mezelf maar zijn.
3: Om alle verzamelde gitaren uit het muziekmuseum.

Ze hadden het over de Journalist, Mario Blanco en Johnny 2002. En de Belgische Boys in 1998, The Rise and Fall and Flingle Band. Zometeen Bob Smit, Dolly Dos, maar eerst Badfinger.

Geïnteresseerd in de jaren 60 muziek? Stem dan af op zaterdagmorgen om 8 uur voor De Muziekbank. Presentatie en samenstelling Sjaak Spreeuwenberg.

0: Bob Schmidt had zich weer vergist met de Duke City Sextet in 1965. Daarvoor de Dolly Dots met Radio en het was 1979 en 1971 uit Engeland. Badfinger met No Matter What. Verder met The Shadows.
1: Alle verzamelde gitaren uit het Muziekmuseum.
2: 1961.

0: We hadden een nummer van Dave Berry, geboren 1941 in Engeland en nummer kwam in 1965. 5 als hoogste en 12 weken in de Engelse lijst met Little Things. En Eddie Wally uit België, 1981. Jij had zo van die mooie blauwe ogen. En The Shadows met Kon-Tiki, 1961. 1 als hoogste en 10 weken in de Engelse lijst. Verder met de Kings.
1: Sjaak Spreeuwenberg.
2: More music. 1964.

0: De laatste klanken waren van de Twangies uit Den Haag 1961 met Anna. En daarvoor de Jumping Jewels met Outlaw uit 1962. En de Kinks met You Really Got Me uit 1964. Alzo, beste luisteraars, het Uur Muziekmuseum zit er weer op. Het was weer aangenaam en heerlijk de muziek voor u te kunnen draaien. En stem de volgende week weer af bij het begin van weer een nieuwe week, een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Dan mist u zeker niets. Of de komende zaterdagmorgen om 8 uur voor de muziekbank. Of voor meer secties, volg je programmering op Radio PNM voor uitzendingen, website. Daar vind je alle informatie. Uitzendingen mist, omroeppnm.nl. En laat de radio mooi aanstaan. Komt genoeg aangehouden aan muziek voorbij. Dus iedereen bedankt voor het luisteren. Zometeen volgt Mariet van Knippenberg met haar programma Zoetjes aan op zondag. Veel luisterplezier. Dit was Sjaak Sprevenberg met het Muziekmuseum voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik wens je een aangename dag en een fijne week. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Zaterdagmorgen 8 uur muziekbank en zondagmorgen om 9 uur Muziekmuseum. Het beste.
1: PNM Radio Muziekmuseum.
2: De techniek staat alweer voor niets.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
6: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

Goedemorgen, lief luisteraars, en welkom bij een nieuwe Zutjes aan op zondag 13 september. En laten we maar gauw beginnen. Joe Jackson, Real Man. En bedankt, Jack, voor het Muziekmuseum.

En dat was Sailor met Girls, Girls, Girls. We gaan verder met een heel erg lekker lang muziekstuk van Neil Young. En het heet Like a Hurricane.

Daniel Young, de heel wel van die lange nummers. Hij heeft natuurlijk ook een hele tijd gespeeld bij Crosby, Stills, Nash en Young. En dit heeft hij dan ook geschreven. Dit komt van Déjà Vu. Hun beste CD, vond ik, LP. Country Girl.

En van Neil Slafkran Gorman, nou, Bob Dylan. Hij heeft natuurlijk ontiegelijk veel geschreven. Hij heeft ook de Nobelprijs voor literatuur gekregen voor zijn onderhangere gedichten. Terecht. Prachtige teksten ook in zijn liedjes. Hij heeft veel voor anderen geschreven of wat anderen later opnomen. Maar dit is een echte van hem, vind ik. Past echt bij Bob Dylan. Just Like a Woman.

0: Dit is Zutjes Aan met Mariet van Knippenberg.
1: Ook het volgende liedje, geschreven door Bob Dylan. Origineel opgenomen door hem, maar ook door George Harrison van de Beatles. Maar Olivia Newton-John, die hij er een grote, haar eerste grote hit mee. If Not For You.

Consortium, we gaan verder met de Eagles. Geschreven door Joe Walsh, een van de gitaristen. En dit heet Pretty Maids, All in a Row.

Hoe relaxing is dat? Pretty Maids All in a Row van de Eagles. En we gaan verder naar een beetje steviger werk. Joe Cocker met Delta Lady.

Nou, Joe Cocker met Delta Lady. Huurde je de dame hoe dit liedje overgeit? De Delta Lady, Rita Coolidge met We're All Alone. We gaan naar de Bee Gees, More Than a Woman. En dat komt uit Saturday Night Fever. Dus swingen maar.

More Than a Woman. Tavares heeft er ook een versie van opgenomen, dezelfde titel. We zijn aan het laatste liedje bezig. Dat werd Manfred Mann's Earth Band met Come Tomorrow. En ik wil ik alvast bedanken voor het loesteren op tegen de regenachtige zondag. En dadelijk, nog het nieuws van 11. Daar komen Natasja en ik druk voor twee om mensen wensen. Natasja zit hier al te glunderen even mee. En Toos zit ook al aan de telefoon. Dus als je wilt, dan kun je gerust even een belletje doen naar Toos. 30 66 33 3. Als je mobiel belt, is het 077 30 66 33 3. En dan vroeg jullie gewoon een pleitje aan voor iemand dat je leuk vindt. Of voor jezelf, want je moet jezelf natuurlijk ook altijd leuk vinden. Hè? Daar staan we, dat zit voorop. Moet ik even een minuutje voorop houden, want die plaat is niet zo lang. Dat is dus mensen wensen. Maps, het gedicht, het weerbericht, twee flybonnen van Broekmans en een kwafrijne prachtige bosbloemen van het bloemenhofje Woezoeden. Nou, toen kon ik weet het. En je weet het lekker nog niet. Dus blijf gewoon loesteren. 30 66 33 3 of anders. Even een e-mailtje, dat mag ook naar mensenwensen@omroeppnm.nl. En dan komt dat allemaal goed. Dan loesteren we dadelijk even naar het nieuws. En het weer. Ja, dat blijft vandaag regen. Dat kan niet anders. Maar we zullen zien dat het ook wel gaat. Een beetje gezellig binnen zitten is ook niet verkeerd. Manfred Mann's Earth Band, Come Tomorrow.

0: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: En een goeie morgen vandaag.
1: En een goeie morgen.
2: En een goeie morgen, wat?
0: Tap de morgen, zie je.
1: Jorek, geldt je man.
2: Grüß Gott. Een schönen guten Morgen, joh.

0: Dit is Minse Winsen bij Omroep PNL. Met Mariet van Knippenberg.
1: Goedemorgen, leefloesteraars. En welkom bij Twee Oor Minse Winsen. Goedemorgen, Natasja.
2: Goedemorgen.
1: Wie ga je er meteen?
2: Ja, hartstikke goed. Laat toegekomen. Ik kan beter zeggen vroeg vanmorgen toegekomen. Maar hartstikke vet.
1: Ja, er waren iets van bakken, wat zo gek. Of was dat zomaar wassenneus?
2: Ja, een beetje wassenneus, ja. Normaal waardoor, dus ik weet niet of ze dat ermee bedoelen.
1: En Bert de Steggerpijp, ja, zo gek.
2: Ja, zeker. Heel veel stroeën, ontzettend veel stroeën.
1: Ja.
2: Ja, ganse Dalfsen waren onder gestruid met stroeën.
1: En moesten nog wel een stukje varia.
2: Ja, waren wel een stukje, twee uurtjes. Oh. Maar hey, live and kicking, hartstikke vet. We gaan er tegenaan vandaag.
1: Ja, joh, natuurlijk. En we beginnen, want eigenlijk heeft de vorige week mij wel beginnen. Maar toen is dat gewoon even ontshorten. Zoals wel nog het ontshorten is, maar daar komen we dadelijk wel op. Het was een fire met september.

0: Zo, dat was, begonnen we mee met september. En nu beginnen we met gaat recht te zetten wat ik de vorige week helemaal vergeten ben. Ik snap het helemaal niet wie het kan. Maar ik heb de vorige week in een zotterding opgenomen. Dus mensen die gedacht hebben van, doe ik niet meer mee? Jawel, ik ben het gewoon gans vergeten door het allemaal het... af en toe hebben we dat. Hè. Dus ik begin met bovenaan. Steed Anne Hendricks op de Sint-Corneliusstraat in Kessel. En die werd 82, die is gisteren 82 jaar geworden. En Anne zijn Herm Hendricks, ook op de Sint-Corneliusstraat in Kessel. Die is gisteren 87 jaar geworden. En alsnog proficiat. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad.
1: En dan zien er nog meer, Jurgen. Tini Winkelmolen. En die woont op het Rothuis. Rothuis, moet ik eigenlijk zeggen, hè? In Meijel. Met een geweldige leeftijd van 77 jaar.
0: En Sibi Konzulu op de Monsieur Thijsenstraat in Boulder. Die werd 79. Allemaal kanjers gisteren jurig geweest. En nogmaals mijn verontschuldiging. En gisteren was het natuurlijk 12 september. En Herman Anne, die dansen nog hier. Dus steun aan de kant, want die komt Chubby Jacker met Let's Twist Again.
1: Woe!

0: Nou, dan gaan we gewoon nu, Natasja, beginnen aan de echte release. Van vandaag, 13 september, zondag. En dan zien jullie Guus Reijnen op de Meren in Panningen. En Guus werd 78 jaar.
1: Nou, en ook Wiel Scheers van de Ninnesweg in Panningen is jurig. En die wordt 82 jaar.
0: En Wim Sillekes op de Schipstraat in Heldendorp. Die werd er 81. Als je naar boete hebt gekeken vanmorgen, dan heb je al gezien dat al heel vroeg, volgens mij bijna de ganse nacht al, flink geregend heeft. En dat hebben we ook wel echt nodig. Dus ik heb allemaal regenliedjes opgezocht. En hoe is maar in te typen regen en een honderden liedjes. En we beginnen met een Duits regenliedje. Dat is van de Cappuccino's. Klinkt goed, hè?
1: Lekker, ja, klinkt wel lekker,
0: ja. Ja, maar dan hebben we dit. De Cappuccino's met Kom unter meinen Regenschirm.

0: in Peel en Maas.
1: Nou, en dan is het nu tijd voor het weer. Ja, de sprutboete, dat is waar. Maar ja, goed. Gezellig binnen zitten, film kijken, een spelletje spelen of gewoon gaat knutselen of zo. Dat is ook leuk. Wat wil het weer? Vandaag hebben we het regen. Van vandaag af toe vanavond hebben ze voorspeld hier in de buurt 10 tot 20 mm. Het kan heel erg verschillen wat plaats het blaad. En het werd niet warmer als een graad of 18. Maandag en dinsdag, dan werd het gaat warmer. Dan kan het maandag 24 en op dinsdag wel 27 graden weer. En dan blijven het droog. Maar later op de dinsdagavond, omdat het zo warm wordt, hebben we toch kans op regen en onweer. En dan vanaf woensdag flinke afkeuring, 20 graden, stevige wind, wisselvallig. En dat zet zich zo door naar het weekend. Dus als je wat van plan ziet deze week voor het fietsen of te wandelen, doe het maandag of dinsdag. Dan heb je de meeste kans dat je niet naat wordt. We gaan luisteren naar Jeff Lynne, September Song.

0: Als telefoonlijnen stonden er open. Voor een verzoekje of gewoon voor zichzelf. Bel met Toos. 30 66 33 3.
1: En dat was dan de winnaar. Met de regenbogen. En daar hebben we er achteraan gegooid. Regenbogen, regen. Och, we verzinnen het zo gek niet. We gaan naar de maandag, Natasja. Ah,
2: maandag 14 september.
1: Ja. Wat is er met 14 september? Dan is er gehad, maar ik weet niet meer wat. Maar dat maakt niks uit. Begin maar.
2: Ik zie wel dat er weer hele mooie mensen jeurig zien. En onder andere Jan Strik van de Helene Vinsweg in Grashoek. Hij heeft een mooie leeftijd weer van 86 jaar.
1: En als ze de 80 jaar vanavond, dan komt ze aan de jongste van het gezelschap van vandaag. Meesen Giezen op de Zeelen in Panningen. En die werd 6 jaar morgen.
2: En dan hebben we mevrouw Leonor Gielen van de Meerwijkstraat in Bolder. Met een geweldige leeftijd van 80 jaar.
1: En die kreeg de felicitaties trouwens van de familie. En daar draai ik ook zo even een pleitje voor. En Nel Derks op de Stogger in Heldendorp. Die werd 68 jaar. We gaan een pleitje voor Leonor draaien. En wel natuurlijk, want Leonor is een echt Kesselsmeetje. Mannenwerk met mijn dorp.

0: We gaan het gedicht doen.
1: Het gedicht.
0: Voel je de kilte in de avonduren? Nog eventjes zomer, maar het zal niet lang duren voordat het met de warmte is gedaan en wij ons onderdompelen in de herfst. De zomer is voorbij gegaan. Ik zie al het eerste blad verkleuren en pompoenen sieren onze tafels. Ik geniet van de kleuren en geuren, van kaneel en winterthee. Paddenstoelen in het bos nemen me mee naar vroeger. Kastanjes en beukennootjes op de grond. Wat komt ze later, de ochtend stond. En dan moeten we door een liedje bijzetten. En, laten we dit maar doen. Het gaat over vroeger en later. Alan Parsons Project. Old and Wise.

0: Callum Blundstone met Alan Parsons Project, Old and Wise. We gaan naar de dinsdag toe. Dinsdag is het de 15e september.
1: Nou, en wie is er dan jurig? Dat is Riet Vossen van de Raadhuisstraat in Panningen. En Riet, je ziet of wordt 84 jaar van harte gefeliciteerd.
0: In Bijl hebben ze een 90-jarige, want toen werd Dien Spee op de Churchilllaan 90 jaar op dinsdag.
1: En we hebben toch iets met afgeronde getallen. Want Harry Hansen van de Hagelkruidsweg in Meijel wordt 80 jaar.
0: Nou, mocht ik deze aankondigen, want ik ken ze beter als ik.
1: Jazeker, want dat is een lievelingslied van mijn mam. En mijn mam die zegt, Suusje Geer, Piet Veerman willen draaien, Natasja en Mariet. Samen, Sail in Home. En ik denk dat er nou iemand, maar met als mam, heel veel andere mensen een beetje wegsmelten achter de radio. Piet Veerman, Sail in Home.
0: Maar niet zie je zeker weer.
1: Nee, zeker.

0: Piet Veerman is uitgezeild. Ja, hopelijk is er veilig teruggekomen in de haven. Want toen werd ze maar nooit daar. Op dat IJsselmeer, wat dat je doet met zo'n regenweer. Het lijkt me gewoon heel prettig om te zeilen met zo'n regenweer. Ik heb hartstikke goed gezeild.
1: Nee, eerlijk gezegd is dat denk ik niet zo van mij weggelaten.
0: Nee, ik zie het zeker.
1: Ja, ik ook, op het veer van Kessel zelfs.
0: Nee, dat is me dan nooit gebeurd. Ja, nou, hoe zou niet zo dokter te komen, of wel?
1: Nee, dat niet, maar het is toch af en toe gezellig. Hè? Ja. Lekker even het veertje even naar Bezel.
0: Ja, dat klopt wel. We gaan naar Jacqueline Boyer. Ik kan me herinneren dat hij in die jaren liedjes zong in Duitsland met het orkest van Paul Koen. En die hebben het over de Regenschirm-song.

0: grappigheid. Hier is Vlijbon naartoe. Een Vlijbon van Bakkerij Broekmans. Kent ze mij naar een van de vestigingen gewoon. En dan kan ze die inwisselen voor een lekker Limburgse vlij. En dat die lekker zien, dat geluif maar. Hier zeg je de Meijel. Nou, Harry Hanze, die woont op de Hagelkruidsweg in Meijel, is donateur en is geboren op 15 september 1946. En werd dus komende dinsdag 80 jaar.
1: Nou, ja, nee, we hebben het genoemd.
0: Ja, ja.
1: Leuk.
0: Dus Harry, de bon gaat vanavond op de post. Als ik terug bij de brievenbus kan komen, dat. Maar dat zal wel meevallen, want tegen de avond zou het gelukkig wel een beetje droeger weer. En dan kan ze lekker genieten van die fly. We hebben een liedje Color Storm van Doris, oftewel Tom Manders. En dat zet, dat gaat niet de vermoorde ding, ik, want dan moest ze niet met zo'n weer boete lopen als ze motten in de jas is. Maar dit gaat op mijn oude regenjas.

Ik vond ze zo foos, behalve die ene teer en broos. Ik had zo'n verdriet. Mijn liefde was echt en hecht, mijn trauma. Zij was al een echte vrouw, want zij kwam niet. Op mijn oude regenjas zat ik eenzaam in het gras. Triest te wachten op de hoofdrol uit mijn dromen. Maar ze liet me mooi alleen, mijn jonge hart werd zware steen. Bij het idee dat zij een ander had genomen.

ik toen over koetjes, over kalfjes zitten bomen. Maar bij het afscheid riep als troost een dikke kikker tussen ze kroost. Wees jij maar blij dat zij toen niet is teruggekomen.

0: Nou, een heel levensverhaal in eindelijk liedje. Kijk, wat hebben we nog? We hebben nog tijd voor. Dat doen we als eind. We komen dadelijk naar 12 uur terug. Hè, voor een uur tussen de soep en de bataten. En ik heb André Rieu klaarstaan met zijn Johan Strauss Orchestra. Over de skaterswals. Want natuurlijk op het eind van het jaar, dan komt die schaatsbaan door weer in het kapel op de mer te staan. Hè?
1: Ja, en het is ontzettend gezellig altijd.
0: Ik ben niet, ik ben boete omgelopen. Ik ben niet ingeweest. Maar wel een groot succes.
1: Ik
0: toch?
1: Denk dat dat zeker een groot succes is. Maar wij in Pelemaas hebben tegenwoordig ook wel zijn eigen. Hè?
0: Wie bedoelt ze?
1: Schaatsbaan.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja,
0: die schaatsbaan in Kapel op de Mer.
1: Oh, ik dacht dat ze toen nog in Maastricht was.
0: Nee. Ja, natuurlijk staat je in Maastricht ook. Maar in Kapel staat je ook. Dus,
1: ja, zeker.
0: Als je het gaat eten of al het over zit smakelijk eten. En tot zo nog 12 uur.

0: Omroep tennissen. Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 10:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 10:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Mensen Wensen wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, het Bloemenhofje en de vrienden van Omroep PNM. Dit is Mensen Wensen bij Omroep PNM met Mariet van Knippenberg. Omroep PNM.
1: Welkom terug bij Mensen Wensen, oer nummer 2.
2: En we maken het gewoon weer heel gezellig met elkaar.
1: Ja, dat was de bedoeling. We hebben nog een vlaaibom, we hebben nog een bloemenbom. En we beginnen met een mooi liedje. Ik ga niet verklappen waarom dat ik liedjes uit dat jaar heb gepakt. Want dan is het al allemaal heel duidelijk. Maar dit is er eentje van. Door de wind, Miss Montreal.

0: Blijf een mooi liedje van Stef Bos. Ze kreeg er een beetje de kribbeltjes van.
1: Ja.
0: Af en toe. We hebben een verzoekje gekregen van... Wie mij dat gestuurd? Wim Zijstig?
1: Ja, Peter van Horen, Noet Beringen.
0: En die zei van... Meine nicht, wenn der Regen fällt.
1: Dat zei die.
0: Ja, en dat is een liedje van Raffi Deutscher natuurlijk. Mama, Stein und Eisenbricht.

ik. Nou, dan gaan we nu weer verder met de volgende vierdagen die we oplezen. Of ik zeg vierdagen. Het is er eigenlijk maar einde. Volgende week woensdag, 16 september, wordt Juus Smit van de Heijerveldlaan in Mensbree 75 jaar van harte gefeliciteerd. En dan gaan we door naar het volgende nummer. Een heel mooi nummer van Suzanne Freek. En ja, ook snelle. Mm-hmm. Met het liedje, het mooie liedje, De Overkant.

Dat was Andrea Berg. In Regen heb ik niet wieder. En dan vult ze de rest me. Ik kreeg een telefoontje van Dree. En ik vond hem gelijk, Dree. Geweldig, of niet? We gaan nou Tom Aster. Met Brave Rebellen.

0: een verzoekje doen.
1: Ja, doet het dus.
0: Dat zegt iemand even lezen. Dat is heel duidelijk geschreven, dus dat moet toch een mooi handschrift van een sloes die de telefoon eraan gepakt.
1: Ja, precies. En dit verzoekje, dit komt van de familie Zetsen. En die willen eigenlijk hun schoenzoon, John van der Einde, uit Meijel in het zonnetje zetten. Want hij is 9 september 56 jaar geworden. Dus nog van harte gefeliciteerd, hij mij. Ik hoop dat ze een schoene verjaardag hebt gehad. Dat ze lekker genoten hebt. En flink best doorgezakt. Ja, dat mag ik wel zeggen.
0: Ja.
1: En er is een pleetje nagevraagd en dat is de sneeuwwals van Schriebel. Nou, dat is echt ingewikkeld. Schriebel en Hubert.
0: Ja, en die gaan we draaien.

0: Ja, toedelululut. En we zien weer uitgewalserd. De sneeuwwalser, maar zo wie is het nog niet. Hè? We doen het daar krijgen. Sneeuw vind ik toch nog een klein beetje te vroeg. Misschien volgende week, als ik in Oostenrijk ben, dan denk ik misschien sneeuw.
1: Oh ja, heerlijk. Ik geniet er wel van die gedachten. Want dat geeft me ook wel weer een klein beetje winter Sinterklaas kerstmis gevoel.
0: Ja, dat klopt. Volgende week ben ik er dus niet. Volgende week zondag. Ik ga een weekje met de bus. En dan zit Brigitte. En die duidt 2 uur mensen wensen. Dus dat kunnen we ook allemaal goed met toe samen. Voor de rest verankert er helemaal niks. We gaan een liedje draaien voor Mia Ottenheim. En dat is aangevraagd door Mario Brune en Jannie. En voor Mia Ottenheim, Maroon 5 met Memories.

0: En we beginnen er met die tweede vrijbon strijken. Ja, ik vind deze wel heel apart. Ik denk, doe dat zien is heel jong. Dus ik heb de jongste eruit gezocht deze week op de lies. En dat is Mason Giese. Hij woont op Zeelen. Met zijn papa en mama natuurlijk. In Kapel. En hij is geboren op 14 september 2020. En hij werd dus 6 jaar. En dat is toch wel heel apart, niet? Het werd dus maandagmorgen. Werd hij 6 jaar. En wat gebeurde er allemaal in 2020? Het is pas 6 jaar geleden, ja. Dat is niet zo...
1: Ja, daar hebben we een slechte herinnering voor het algemeen aan. Hè? Maar er zijn ook goede dingen gebeurd.
0: Ja, de coronapandemie, dat waren de slechte. En paniek alom en lockdown. En nemen ze wist wie en wat. En achteraf is het natuurlijk makkelijk oordelen van dat hij zo gemotte en dat hij zo gemotte. Maar ik bedoel...
1: Stoor dan maar eens.
0: Ja, Engeland verleed de Europese Unie het zogenaamde Brexit. Britain exit. En of ze daar nu beter van zien kunnen worden, dat is nog wel de vraag. Maar ja, goed. De donorwet was van kracht. Dat betekende als ze dat formulier niet is ingevuld, dan werd ze automatisch donor.
1: Ja. Of dan moest ze zelf zo'n papiertje invullen dat ze dat echt niet doet.
0: Ja, de presidentsverkiezingen in Amerika, Joe Biden won die. En 4 jaar Joe Biden. En nu zien we weer terug met Trump. En ik, op 27 maart gebeurde er voor mij wat leuks. Toen kwam ik terug uit Florida. Toen ben ik verhoest. Na een dag te zitten en dan werden de vliegreis weer verschoven en door de corona en alles. En dat was heel spannend. 27 meer en 12 mei kreeg ik dankzij corona eigenlijk wel de sleutel van mijn eigen huis. Koeig nu nog gewoon. Dus wat dat betreft wel goed. En een grote hit in 2020 was van Maan. Ze huilt, maar ze lacht.

Ja, en dat was natuurlijk Lia de Haas met ons, lieve vrouwke. Wies Bloemen heeft gebeld, de groetjes terug. En die vroeg het aan voor de handwerkclub, voor Toes, voor Mariet en voor Loes en voor Natasja. En ook voor Wiel en voor Joke, want die zit hier ook al klaar voor het volgende uur. En voor de buurvrouw Anneke, die is aanstaande vrijdag jurig. Een kermispleitje, want natuurlijk in Boulder is het kermis. Gij zou ook in de boetsauto's vanmiddag, Wies. Ben eens benieuwd. Ik huur het van de wijk wel, als we ons zien of machineert. Siska Peters en Ronnie Tober zingen naar de kermis.

0: En dan gaan we ook weer juin verder met de vierdagen die eraan gaan komen. En we al op 18 september, vrijdag 18 september, zien er een aantal mensen jeurig in Pielemaas. En dat zien onder andere Margriet Fransen van de Hoefveldstraat in Panningen. En Margriet wordt 74 jaar. En verder is ook nog jeurig, ook in Panningen, Rob Gubbels op de Kerkstraat. En Rob wordt 73 jaar. Iedereen van harte gefeliciteerd en maakt er een schoene dag van de vrijdag.
1: Dat zal wel leuke dingen gaan. En wie gaan een pleitje draaien van mensen kinder. En dat moeten we allemaal doen. Leven voor de dag.

0: Er zijn van die mensen die iets extra's wil toewensen. Iemand die je wilt roemen, die krijgt van Omroep BNN bloemen. Die krijgt het bloemetje van de week.
1: Ja, en het bloemetje van de week is Anke vroeg via mail. En ze zei hallo, omdat mijn man Ger Lemme aanstaande zondag 13 september, dat is vandaag, 75 jaar werd, zou ik hem een bloemke willen schenken namens uw programma. Tevens is het afgelopen zondag 60 jaar Schilder. En dat uit er nog altijd met veel plezier. Namens zijn dochter Marielle, schoonzoon Thijs, zijn tweelingkleinkinderen Guusje en Nienke en mich, dat is Maria Lemme, de vrouw van Ger, willen ze dat aanvragen. Dus, van de weg en ik hier, vandaag natuurlijk niet, dat lukt niet, maar van de weg en ik hier, Ger, dan komt die van het bloemenhofje bij dicht aan de deur en dan krijgt hij een prachtige bos bloemen. En ik weet zeker dat als ze niet toe is best, als ze een schilderen best, dat Maria de wel in ontvangst neemt voor de. Van harte proficiat ook van ons. En Maria zei, doe hels van Queen's Clearwater Revival. En daar hebben die toch ook een plaat gemaakt over de regen. Have you ever seen the rain? Deuren en Christine een prachtige bos bloemen. En ik weet zeker dat als ze niet toe is best, als ze een schilderen best, dat Maria de wel in ontvangst neemt voor de. Van harte proficiat ook van ons. En Maria zei, doe hels van Queen's Clearwater Revival. En daar hebben die toch ook een plaat gemaakt over de regen. Have you ever seen the rain? Geniet van de dag.

0: speciaal voor Gerlemme, die vandaag 75 jaar geworden is. En die is weg in een keer het bloemetje van het bloemenhofje mocht ontvangen. We hebben nog een plaatje liggen, een countryplaat is aangevraagd. Ja, ja, die was erbij is gezet. We kennen er niks van vingen, maar ja, goed, hier staat ook niet alles in de computer natuurlijk. Maar Jordi had aangevraagd voor zijn ouders en die zijn morgen 25 jaar getrouwd. En ik heb John Denver gevraagd of hij even kunt zingen. Thank God, I'm a country boy.
1: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a

0: Ja, Natasja, dan zijn we alweer aan het laatste nummertje bezig, ja.
1: Ja, het ging heel snel vandaag weer.
0: Ja, en alles ging goed.
1: Nou, hartstikke perfect. Gelukkig.
0: Dat is hoop voor de toekomst, toch? Dus volgende week ben ik er niet en is Brigitte er. Ik ga hem lekker genieten in een weekje Oostenrijk. En we gaan er goed met James Las, met allemaal, weer in de maand die met allemaal van alles gaat. En bedankt voor het loesteren. Nou, ons om Einoor, nou Einoor kunt je ook gebouwd met goed gemixt. En ik zeg tot over 2 weken. En Natasja, wel leuk dat ze er was.
1: Ja, dank je insgelijk uiteraard.
0: Dus, we gaan eruit met James Last.

0: hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwegstraat 2 in Panningen.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui, dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Iets online kopen. Opzoeken welke bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. En daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 heb ik gewoon een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
6: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: Goed gemixt, gepresenteerd door Joke Bouten.
1: Goedemiddag allemaal, welkom. Je luistert live naar Goed gemixt op jouw vertrouwde zender Omroep PNM. Nick McKenzie, hij bezorgt ons een vrolijke start met Hello, good morning, how are you?

gaan nu terug naar een soulklassieker uit 1962 van Timmy Euro. Maar we draaien niet het origineel. Alan Foley stak dit in 1979 in een stevig jasje en scoorde er een enorme hit mee. Hier is Alan Foley met What's the Matter Baby?

0: Take her away, Ern.
1: Yeah, take it away, Ernie. It's going to be a bumpy ride.
2: De muzikale dubbeldekker. Halte 1.
3: In de dubbeldekker twee tegenstrijdige nummers. Elaine Page toont zelfrespect na een afwijzing. If you don't want my love, nou, dan is dit jouw verlies. Daarna de dijk met het besef en soms te laat als ze er niet is.

Vandaag staat in het teken van positief denken. We schudden samen met Taylor Swift alle negatieve gedachten van ons af. Let's do it. Shake it off, Taylor Swift.

0: Ze zijn niet echt te laat, maar ze zingen er wel over. Steelers Wheel, Late Again.
1: Late Again.

Je hoorde Madonna van haar album Like a Virgin was dit Material Girl. Van Madonna naar het rustige up Where We Belong van Joe Cocker en Jennifer Warnes.

0: Mixed met Joke Bouten. Question is, what is a
1: manamana? Ze komen uit ons eigen Pelemaas, het volgende trio. Die zouden zo graag deze gezellige momenten vast willen houden. In gedachten zetten wij met hun de klok even stil. Triangle.

Was toch gezellig met Triangel. We gaan door met Chet Atkins en Mark Knopfler. The next time I'm in town. Drinken we dan een kopje koffie samen. Oké. Okay.

0: Lekker onderweg met... Goed gemixt.
1: Ja, en we vervolgen onze muzikale reis over de snelweg met de Police. Hou je blik op de weg met Every Breath You Take.

In de Nederlandse top 40 bereikte ze een nummer 1 positie met Words. Het was hun eerste single met maar één leadstem, die van Barry Gibb. Maar samen de Bee Gees.

Dawn & Galaxies begeleiden ons naar het einde van Goed Gemixt. Ik sluit me ook helemaal aan bij het laatste nummer van André Hazes, Leef. Ik zeg, lach, leef en geniet van iedere dag. Zometeen dendert de muziek non-stop door in het middagprogramma van PNM. Tot volgende zondag, nou mensen wensen, is er weer een nieuwe Goed Gemixt.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwegstraat 2 in Panningen.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kersverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.

0: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Daar zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bellen, Plutosport. Racket, schoenen en tassen, Plutosport. Adidas, Het en Babolat, Plutosport. Plutosport, dat is makkelijk scoren.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Un, dos, tres.

Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje, de Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit-poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exit poll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België

Er is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros, in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen.